0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: juist like this.
1: De zomer klonk nog nooit zo lekker. Dit is

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister, connect. Luister, connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Middengrijp.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de

0: bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen, en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen, is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zo

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen, en ook de veerponten varen niet. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd 8 jaar te laat in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint langzaam wat drukker te worden op de wegen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt het al langzaam tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Dan ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

Dit is Edo Peters met het radionieuws. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen, is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen.

0: Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam rondom Nijkerk natuurlijk, daar kom ik zo bij. Eerst de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuis heb je 5 minuten vertraging. Naar de A28 is bij Nijkerk nog steeds in beide richtingen afgesloten. En daardoor loopt het vast op de N301 in Nijkerk richting Barneveld. Heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Radio of op Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen, en ook de veerponten varen niet. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren vallen er verspreid over het land geregeld buien die in de kustprovincies ook gepaard kunnen gaan met onweer. Als het even niet regent, kan ook de zon zich af en toe even laten zien. De wind is westelijk en matig. Aan zee en in het noorden kan die oplopen tot krachtig, windkracht 4 tot 6. De buien en de landelijke OV-staking zorgen vandaag voor extra drukte op de Nederlandse wegen. Vanmiddag blijven er buien vallen en het wordt 17 tot 19 graden. Iets koeler dan normaal is voor de tijd van het jaar. Vanavond opnieuw hier en daar een bui, maar wel minder vaak dan overdag. Op veel plaatsen blijft het dan droog en klaart het verder op. De wind neemt langzaam in kracht af en de minima liggen vannacht rond de 8 graden in het binnenland en zo'n 13 graden vlak aan zee. Morgen blijft het overwegend droog en zonnig met middagtemperaturen rond de 19 graden en een matige zuidwestenwind. Vrijdag slaat het weer om, er vallen dan veel buien. De wind draait naar noordwest en veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het natuurlijk vast rondom Nijkerk en Zeewolde. Daar kom ik zo bij. Eerst de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor het knooppunt Del. Dat komt door werkzaamheden. Dan de A28. Die is in beide richtingen afgesloten bij Nijkerk. Dat is bekend. En daardoor loopt het vast op andere routes daar. Zoals op de N301 richting Barneveld in Nijkerk. 3 kilometer. De file en bijna een half uur vertraging. Dan de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Knoopend Waterberg en Hoenderlo 5 kilometer door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Op onthoud is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerde in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerde. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio.
1: Connect. Hier ben je thuis.

0: is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertraging in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 100 kilometer file in de regio. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 10 minuten vertraging. Ook op de A1 dan naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. Dan is de A28 Amersfoort-Zwolle nog steeds in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Problemen zijn daar bekend. Beide richtingen rijden om via Apeldoorn.

0: Daardoor loopt het allemaal vast rondom Nijkerk en Zeewolde. Zo staat op de N301 richting Barneveld bij Nijkerk 2 kilometer file. En dat levert een kwartier vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
3: Zomer. Dit is Connect. Soul Sisters, let me hear ya flow.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 10 minuten vertraging. De A18, Zevenaar Varsseveld, bij Doetinchem 10 minuten extra door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de A28, die is natuurlijk in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En daardoor loopt het onder andere vast in Nijkerk op de N301. In de richting van Barneveld heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Latum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Latum. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Dit is Connect.
3: Klaar.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertragingen in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je een kwartier vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Arnhem voor het knooppunt Waterberg. A18, Zevenaar richting Doetinchem tussen Didam en Doetinchem. Ook weer 15 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. En de A28 is natuurlijk in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En daardoor loopt het weer vast op de N301 richting Barneveld. Bij Nijkerk 2 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De Oude Kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren vallen er verspreid over het land geregeld buien die in de kustprovincies ook gepaard kunnen gaan met onweer. Als het even niet regent, kan ook de zon zich af en toe even laten zien. De wind is westelijk en matig. Aan zee en in het noorden kan die oplopen tot krachtig, windkracht 4 tot 6. De buien en de landelijke OV-staking zorgen vandaag voor extra drukte op de Nederlandse wegen. Vanmiddag blijven er buien vallen en het wordt 17 tot 19 graden. Iets koeler dan normaal is voor de tijd van het jaar. Vanavond opnieuw hier en daar een bui, maar wel minder vaak dan overdag. Op veel plaatsen blijft het dan droog en klaart het verder op. De wind neemt langzaam in kracht af en de minima liggen vannacht rond de 8 graden in het binnenland en zo'n 13 graden vlak aan zee. Morgen blijft het overwegend droog en zonnig met middagtemperaturen rond de 19 graden en een matige zuidwestenwind. Vrijdag slaat het weer om, er vallen dan veel buien. De wind draait naar noordwest en veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 20 kilometer file. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort heb je een kwartier vertraging tussen Stroe en Voorthuizen. Door bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Westervoort en Knoppet Waterberg. 35 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Je kan het beste omrijden via Arnhem over de N325 en dan de A15 in de richting van de A50. De N301 van Almere naar Barneveld loopt vast bij Nijkerk. Je hebt een kwartier vertraging. Dat heeft natuurlijk te maken met de afgesloten A28 bij Nijkerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. You're a rich girl and you're gone too far. Cause you know it don't matter anyway.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfhezen en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfhezen. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezenweg in Wolfhezen. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.

0: Avond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Toezichthouders vinden dat het kabinet nog eens goed naar de nieuwe spionagewet moet kijken. De AIVD en de MIVD krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, terwijl de controle juist afneemt. Ook zijn er zorgen over zogenoemde bulkdata en het doorzoeken ervan met behulp van kunstmatige intelligentie. De colleges zijn ook bang dat het toezicht zal verzwakken, omdat ze tot één toezichthouder worden samengevoegd. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij voor ruim €200 miljoen aan bitcoins heeft gestolen. Het gaat om een van de grootste crypto-diefstallen ooit in de VS. De man misleidde samen met enkele anderen 2 jaar geleden een investeerder in Washington D.C. De medeverdachten deden zich voor als medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini. Zo kregen ze de beveiligingscodes van het slachtoffer te pakken. Het buitgemaakte geld ging vooral naar luxe huurwoningen, privéjets, horloges en dure auto's. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Waar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. De consument heeft in juli flink meer besteed aan luxe goederen, zoals elektrische apparaten en auto's. De uitgaven gingen in die maand met 3,1% omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook kochten huishoudens meer kleding, schoenen en spullen voor in huis. Verder werd 2% meer uitgegeven aan voedsel. Behalve de consument is ook het bedrijfsleven meer geld gaan investeren. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort loopt het vast door een ongeluk. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk staat 6 kilometer file. En daar ben je een half uur extra kwijt. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Waterberg heb je 20 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Dit is Connect.
9: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Toezichthouders vinden dat het kabinet nog eens goed naar de nieuwe spionagewet moet kijken. De AIVD en de MIVD krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, terwijl de controle juist afneemt. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij voor ruim 200 miljoen euro aan bitcoins heeft gestolen. Het gaat om een van de grootste crypto-diefstallen ooit in de VS. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. De consument heeft in juli flink meer besteed aan luxe goederen zoals elektrische apparaten en auto's. De uitgaven gingen in die maand met 3,1% omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens doe je er vanaf afrit Beek een kwartier langer over door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op 13 september kun je in de Lommerd in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Thermacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het BookTok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio. Connect.
1: Hier ben je thuis.
2: Dit is Connect.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws.

0: President Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. De rechtszaak over een zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Waar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.
3: Is correct.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In een woning in het Noord-Hollandse Zwaag heeft een zeer grote brand gewoed. Naastgelegen huizen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of iedereen de woning veilig heeft kunnen verlaten. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. De rechtszaak over een zogenoemde banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag blijven er hier en daar nog felle buien vallen, soms met onweer en windvlagen. De maxima liggen vandaag rond de 18 graden. Dat is iets koeler dan normaal voor de tijd van het jaar. Vanavond opnieuw hier en daar een bui, maar wel minder vaak dan overdag. Op veel plaatsen blijft het dan droog en klaart het verder op. De wind neemt langzaam in kracht af en de minima liggen vannacht rond de 8 graden in het binnenland en zo'n 13 graden vlak aan zee. Morgen blijft het overwegend droog en zonnig met middagtemperaturen rond de 19 graden en een matige zuidwestenwind. Vrijdag slaat het weer om. Er vallen dan veel buien, de wind draait naar noordwest en veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: Brown Eyes.
1: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het land.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. En de rechtszaak over de zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld, omdat een van de slachtoffers familie van de medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerde in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. De kist is in een processie lopend van het paleis naar de Domkerk gebracht. Achter de kist liepen onder andere zijn zoon koning Hakon en kroonprinses Ingrid Alexandra. Ook buitenlandse gasten liepen mee, waaronder koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia. De 89-jarige koningin Sonja en koningin Mette-Marit van Noorwegen werden in een auto vervoerd. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt.

0: richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Oud-Dijk er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huzese kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. En voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer, en het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten en dan is het in de rest van het land droog. De temperatuur daalt naar 9 graden in het binnenland en 15 bij zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen kan een bui vallen en bij een matige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over door de grenscontroles. En op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten. Luister Connect in heel

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. In Zwitserland zijn zeker 2 mensen gewond geraakt na een explosie bij een waterkrachtcentrale in Pjotta. Volgens Zwitserse media is een onbekend aantal mensen onder het puin bedolven na het incident en het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, reddingswerkers en een helikopter, zijn bij de waterkrachtcentrale in het zuiden van het land op zoek naar mogelijk meer slachtoffers. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. In Zwitserland zijn zeker 2 mensen gewond geraakt na een explosie bij een waterkrachtcentrale in Piotta. De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. En bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfhezen en Renkum landden, kan een bezoek brengen aan het Glidermuseum in Wolfhezen. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezenweg in Wolfhezen. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
2: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Nooren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf. Op 25 april blokkeerden ze in Utrecht een snelweg en dat vindt de rechter ontoelaatbaar. 3 auto's werden door de actievoerders dwars op de A12 gezet en 3 op een afrit van de A2, waardoor andere activisten via de berm de snelweg op konden. Het protest was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Tientallen mensen werden opgepakt. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf voor het blokkeren van een snelweg bij Utrecht. En de Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die die verkiezingen won. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer, en het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten en dan is het in de rest van het land droog. De temperatuur daalt naar 9 graden in het binnenland en 15 bij zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen kan een bui vallen en bij een matige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een ongeluk bij Zaltbommel. 2 rijstroken zijn dicht vanaf afrit Beest. 8 kilometer file en 50 minuten vertraging. 3 rijstroken van de A12 zijn dicht vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg na een ongeluk. Daar 7 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem is je vertraging een kwartier. Tussen Renkum en knooppunt Grijzoord rijden langzaam. En een kwartier vertraging voor het verkeer op de N301 Almere-Barneveld bij Nijkerk 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op 13 september kun je in de Lommerd in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Thermacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het BookTok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Noren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg vanmiddag. In Gelderland staat bijna 100 kilometer file. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zaltbommel. 2 rijstroken zijn dicht en dit kost je onderweg ruim een uur. Je kunt omrijden via de A27, maar let wel op, dit is alleen mogelijk voor personenauto's. De Merwedebrug is namelijk gesloten voor zwaar vrachtverkeer. De A12 Utrecht richting Arnhem, daar staat het vast bij knooppunt Waterberg. Na een ongeluk zijn hier 2 rijstroken dicht, dat kost je bijna 40 minuten. Op de A50 rijdt het daardoor ook langzaam van Os naar Arnhem. Voorbij Heteren, 30 minuten vertraging. En ook staat er file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een

0: Interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid. Speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Overal thuis.
2: Dit is Connect.

0: Love you, baby.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee opnieuw vuurwapens gevonden. Deze waren goed verstopt. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. En de Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg. In Gelderland staat ruim 160 kilometer file. Vooral rond Arnhem zien we nu veel langzaam rijdend verkeer. Dat komt onder andere door ongelukken, zoals op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. De weg is nu dicht bij afrit Hoendelo. Het verkeer kan het best omrijden via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch was het al druk door een ongeluk bij Zaltbommel. En nu staat er ook nog eens een kapotte auto bij knooppunt Deil. De rechterrijstrook is hier dicht en dat kost je ruim een uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, de andere kant op, bij Waardenburg, nu ruim 30 minuten vertraging door een ongeluk. Ook op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Waterberg. 2 rijstroken zijn dicht, dat kost je ruim een uur. En hierdoor staat er ook file op de A50 van Os naar Arnhem. Daar is de vertraging bij knooppunt Grijsoord ruim 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Ook kreeg de 52-jarige Limburger een taakstraf van 180 uur. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Tegen hem was 3 jaar geëist, maar de rechtbank gaat daar niet in mee, omdat H. verminderd toerekeningsvatbaar is. Vorig jaar werd hij opgepakt en bij huiszoeking vond de politie onder andere 4 USB-sticks met kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Hiermee worden de Europese regels voor overheidsbestedingen herzien. Er moet in plaats van naar de goedkoopste aanbieder naar kwaliteit worden gekeken. Volgens Eurocommissaris Séjourné moet Europees overheidsgeld waar mogelijk niet de portefeuille van de concurrenten vullen. Het gaat om honderden miljarden euro's per jaar. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. De bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. En de temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op woensdagmiddag. In Gelderland staat nu ruim 200 kilometer file. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn en dit komt door de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28. Bij Voorthuizen 40 minuten vertraging. Op de A1 van Hengelo naar Amersfoort, dat is tevens op de omrijroute voor die afgesloten A28, is ook een ongeluk gebeurd. Bij afrit Hoenderloo is de linkerrijstrook daarom dicht. Dit kost je ruim 40 minuten. Je kunt ook omrijden via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Waardenburg. Hier een kwartier oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op. Ruim een uur vertraging bij Zaltbommel. En verder is de A12 van Utrecht naar Arnhem inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier is de vertraging bijna 25 minuten. En tot zover de AM.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duve te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duve te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland. Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Bij de massale staking in het OV vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. En in de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten en dan is het in de rest van het land droog. De temperatuur daalt naar 9 graden in het binnenland en 15 bij zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen kan een bui vallen en bij een matige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat ruim 200 kilometer file. Het is behoorlijk druk vanmiddag. Er staat onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel ruim 50 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij afrit Oosterbeek. De rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je ruim 30 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn vielen bij Voorthuizen door de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28. De vertraging is hier ruim 30 minuten. En ook staan er opvallend veel files op de N-wegen tussen Arnhem en Utrecht. Bijvoorbeeld op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Daar is het oponthoud bij Kesteren bijna 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen. Onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. Een trein met 120 passagiers botste in de regio Mazovië op een cementwagen en ontspoorde daarna. 4 van de gewonden zijn er volgens vervoerder PKP Intercity ernstig aan toe. Door de botsing ontspoorden 6 rijtuigen en de locomotief. Hulpdiensten en justitie zijn ter plaatse om de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken. 6 Extinction Rebellion-demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht, waardoor urenlang grote verkeersproblemen ontstonden. Volgens de rechter leidde de actie tot gevaarlijke situaties en hebben de demonstranten een grens overschreden. Iedereen mag demonstreren, maar het opzettelijk blokkeren van een snelweg is volgens de rechtbank niet toegestaan. Het OM had hogere straffen geëist. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest en geleidelijk aan worden de meeste files weer korter. Maar het is nog altijd erg druk onderweg. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is het oponthoud ruim 50 minuten. Op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek is de vertraging bij de aansluiting met de A50 zo'n 40 minuten. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam is zelfs dicht bij Hardingsveld-Kiezendam. Dit komt door een ongeluk. En verder rijdt het erg langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Vanwege de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 rijdt het verkeer om. En bij Voorthuizen is het oponthoud nu ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
7: Zomer in Midden-Gelderland. We are having too much fun.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 6 Extinction Rebellion demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Je luistert naar Connect.
1: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. Twee Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland rijdt het nog langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Waardenburg 10 minuten oponthoud. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam is dicht bij Hardingsveld-Giessendam door een ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat file bij de grens door controles daar. Voorbij knooppunt Oud-Dijk is het oponthoud 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Daar is de vertraging bij afrit Hoenderloo een kleine 10 minuten. En tot zover de AM.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Altijd als eerste op de hoogte.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella, waarbij ook Nederlanders betrokken waren, houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes. Dat zegt de Spaanse overheid. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond vallen eerst nog enkele buien, maar geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog en zijn er opklaringen. De west- tot noordwestenwind neemt af in kracht. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en koelt het af tot plaatselijk 8 graden in het binnenland en zo'n 15 graden vlak aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen langs de kust kan een enkele bui vallen. Het wordt morgen 18 graden in het noordwesten tot 21 graden in Limburg. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig aan zee, soms vrij krachtig. In het weekend dan zijn de beste weerkaarten voor de zaterdag, want die verloopt droog met geregeld zon en dan temperaturen rond de 22 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Pom Pom Girl.
1: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
7: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. De Europese Commissie wil steden meer mogelijkheden geven om Airbnb en andere verhuur aan toeristen aan banden te leggen. Dat moet helpen tegen de woningnood en de hoge huizenprijzen. In steden waar woningen voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden, kunnen gemeenten straks tijdelijke verhuur beperken. Brussel wil daarnaast dat er meer huizen beschikbaar komen voor mensen die er daadwerkelijk wonen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. 2 Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
8: Zomer in Midden-Gelderland. Voor Midden-Gelderland.

0: Zevenaar. In studio. Bij Connect. Goedenavond, van harte welkom. Een nieuwe Connect Politiek hier op deze woensdagavond. En Henk, hoe staan we ervoor? Is alles al een beetje opgestart in het politieke landschap?
1: Nou, ze zijn nog her en der nog terug aan het komen van vakanties. Maar de eerste gemeenteraadsvergaderingen zijn al geweest. Het is nog vrij rustig, maar ja, dat weet je. Dan worden de eerste periode worden de mensen benoemd in allerlei commissies en zo. Dus men is nog even bezig met, ik zou bijna zeggen, de procedurele kant van het gemeenteraadswerk. Maar we gaan er zeker op terugkomen de komende weken. Even een half uurtje politiek. Wat we gaan doen, we gaan eens eventjes informeren hoe het nou eigenlijk zit met die geel-zwarte vlaggen in Arnhem, die normaal gesproken bij de thuiswedstrijden op alle stadsbussen zaten. Die zitten er sinds kort niet meer op. Waarom niet? Hoe zit dat? Nou, daarover gaan we praten met Bob Roelofs van Arnhem Centraal. Voormalig wethouder was Bob, maar het is nu lid van de fractie van Arnhem Centraal. Ja. En Bob en Arnhem Centraal die hebben daar hun ideeën over. Zelfs een petitie. Nou, hoe dat zit gaan we straks even over spreken. En dan schakelen we ook nog eventjes naar Duiven, naar wethouder Marlijn de Jonge. Die ons wat gaat vertellen over de 5000 brieven die ze onlangs de deur uit hebben gedaan richting hun burgers over de afvalinzameling. Ja. En niet te vergeten, over een paar weken dan hebben we ook een uitzending Toon Albers, voormalig wethouder van de gemeente Zevenaar. Ja. Om aan Toon eens te vragen hoe het nu vergaan is tussen het moment dat hij voor zijn gevoel is gepasseerd voor allerlei zaken door zijn eigen partij. En nu als één pitter vooralsnog in de gemeenteraad zit.
0: Kortom, het ziet er weer gevuld uit.
1: We hebben die gevuld uit. Ja, en dan natuurlijk om 8:30. Hè?
0: Ja.
1: Dan gaan we over naar Connected. En dan gaan we verder met onze derde uitzending in het dossier Piet van Loon. De arts die op, laten we zeggen, hele bijzondere wijze toch bij ziekenhuis Rijnstaten aan de kant gezet is. Daarna excuses heeft gehad van onder andere een ombudsman. En ook een excuses van de minister zelfs. En hoe kan het dan dat we van Rijnstaten toch nog steeds zitten in de sfeer oorverdovend stil?
0: Ja, maar we hebben nieuws, hè?
1: We hebben nieuws.
0: Dat hoor je straks. Natuurlijk ook muziek. Burak Yeter en Tuesday. Nou, op Connect.

0: Tina Turner, It's Only Love, hier op Connect.
1: It's Only Love. Nou ja, Only Love, wat geen liefde lijkt te zijn, dat is de nieuwe vervoersmaatschappij in Arnhem.

0: En de traditie van de Vitesse-vlaggetjes.
1: Oh, is dat geen liefde?
0: Nee, het schijnt geen liefde te zijn. Ze zitten er niet meer op, John.
1: Hé, hey, ja. Hoe kan dat nou?
0: Ja, ik heb geen flauw idee. Nou, misschien dat we wat licht in de duisternis kunnen brengen. Want we hebben aan de lijn Bob Roelofs van Arnhem Centraal. Meneer Roelofs, goedenavond.
2: Goedenavond, heren.
0: Meneer Roelofs, even, wat is er aan de hand met die Vitesse-vlaggen in Arnhem?
2: Nou, het was een mooie traditie, hè. Al jarenlang dat die geel-zwarte vlaggetjes op elke thuiswedstrijd van Vitesse zichtbaar waren op de trolleys. En er is nu een nieuwe, er is een concessie geweest, een nieuwe busvervoerder. En die heeft dat eraf gehaald, ja. En daar zijn we natuurlijk niet blij mee. En met mij heel veel Arnhemmers niet.
0: Nee, dat snap ik. Maar goed, de busmaatschappij zegt, ja, ze zijn eraf en ze blijven eraf. Of is er misschien nog een mogelijkheid dat?
2: Ja, je moet altijd pogen om te kijken wat kan veranderen. Nee, heb je een jaar kun je krijgen. Daarom hebben we ook onze handtekeningactie begonnen op arnhemcentraal.info. We staan nu op bijna 1400. We willen er minimaal 1892 hebben. Vanwege de verbinding met Vitesse. De supporters zijn acties begonnen. Omdat je zo'n traditie toch niet verloren moet laten gaan. We gaan naar de PS toe om dat in te spreken. We hebben nu de antwoorden van het college. Die ook hun best gaat doen om dat met elkaar te bespreken. Wij denken dat je voor een paar. Bij een aantal lijnen. Lijn 2, 3, 6 volgens mij. Zo zijn er een paar Arnhemse lijnen. Dat je best op vrijdag dat kan doen. Dat lijkt me niet de meest ingewikkelde vorm dat te gaan realiseren. Waar een wil is, heb ik altijd geleerd. In het leven is een weg.
0: Ja, u zegt wij gaan naar PS. Wie is PS?
2: Oh, sorry, ja, Provinciale Staten van Gelderland. Goed dat je dat nog even dat ik dat kan toelichten. Die zijn uiteindelijk de provincie bepaald. Die heeft zeg maar de concessie verleend en is eigenlijk uitvoerder van het systeem, van het beleid. Dus als je wat wil veranderen, zal de provincie moeten aangeven. Want dat willen wij ook. Want wij hebben als Arnhem niet meer de zeggenschap over onze eigen openbaar vervoer. Dat is gewoon naar de provincie gegaan. Dus dat is een nieuwe realiteit.
0: Nieuwe realiteit. En de provinciale staten die kunnen dan eventueel, afhankelijk van het aantal handtekeningen wat we opgehaald, wellicht op hun schreden terugkomen, zoals dat de mooi heet.
2: Zeker, ze zouden een motie kunnen maken. En dan zullen ze in Arnhem toch heel wat enthousiasme krijgen. Wat extra handjes op elkaar. En daar komen de verkiezingen in maart ook aan in 2027. Dus wie weet is dat toch een mooie factor. En als ze zien hoeveel draagvlak er voor in Arnhem is. Ja, dan is dat zeker nog een poging waard.
1: En wanneer willen jullie die petitie dan gaan indienen?
2: Ja, begin oktober. Dan is er weer volgens mij een statenvergadering. En dat kun je vooraf gaan aan de Statenvergadering, kun je inspreken. Dat is de bedoeling dat we dat gaan doen. Daarom nog even de laatste weken op naar die 1892 handtekeningen. En dan zal het een mooi aantal zijn. En dan laat het toch zien dat je in Arnhem dat de tradities toch heel erg koesteren. En als je dan weet wat Vitesse afgelopen jaar allemaal heeft meegemaakt, dat is toch zo'n symbool van de verbondenheid tussen het openbaar vervoer Arnhem en Vitesse, toch een heel mooi iets om dat te bewaren.
1: Ja, maar wel een prachtig mooi getal, 1892.
2: Ja, we zitten nu op bijna 1400, dus we hebben nog bijna 500 te gaan. Dus ik roep ook alle luisteraars op arnhemcentraal.info.
1: Arnhemcentraal.info, daar kan men de petitie tekenen voor de geel-zwarte vlaggetjes op de trolleybussen.
2: Ja, dan zien ze er ook veel beter uit. Maar dat hoort er toch gewoon bij op die vrijdag, bij die thuiswedstrijd. Toch?
0: De vlaggetjes weer terug op de helaas niet meer wit-blauwe bussen. Hè, want dat is tegenwoordig ook niet meer het geval. Nee. Maar toch eens even te kijken of er nog een traditie nog gehandhaafd kan worden om ervoor te zorgen dat die vlaggetjes weer terugkomen. Goed, nog een keer.
2: Voor alle duidelijkheid, nog één ding was er één ding toevoegen.
0: Ja, zeker.
2: Op alle lijnen, want ik snap best wel dat in de regio ligt eraan. Vooral als je over de Waal gaat, dat wat gevoelig kan liggen. Maar er zijn zatlijnen die alleen maar in een dicht rondom Arnhem blijven. Daar zou je het best op die vrijdag kunnen doen.
0: Maar een mooi zwart geel vlaggetje in Nijmegen, dat zou toch geweldig zijn?
2: Ja, dat lijkt me. Dat
1: Henk, mag ik daarop inspringen?
0: Ja, dat mag.
1: Als jij de bus nog langer wil houden, zou ik dat niet doen.
0: Oh, ja, nee. Ik heb daar niet zoveel verstand van.
2: Maar ik zou het ook mooi vinden als op die bus daar gewoon de kleur van NEC zou komen. De kleur even vergeten waren. Het is natuurlijk wel mooi als dat gewoon van elkaar gescheiden kan worden. En ja, dat kun je gewoon regelen.
0: Zeker.
2: Zo ingewikkeld is dat niet om zo'n dingetje op te plakken.
0: Nee, het tekenen van die petitie, even nog een keer, hoe werkt het?
2: Arnhemcentraal.info, daar vul je hem in. En dan krijg je nog een bevestigingsmail. En dan gaat die teller gewoon weer verder lopen. Ja.
0: En die knop, zouden wij die ook op onze website kunnen plaatsen?
2: Ja, zeker. Je hoeft maar even naar de site te gaan. Kun je dat gewoon doen. Heel graag.
0: Op de site, en dan kunnen we de link kopiëren en dan plakken we hem gewoon op Connect. En dan kunnen de mensen daar ook klikken. En dan krijg je vervolgens een bevestigingsmail.
2: Ja, zeker. Zo gaat het, ja. Nou, mooi dat jullie ook die verbinding zoeken. Hartstikke dank daarvoor.
0: Nou goed, we gaan kijken of we met elkaar als echte Arnhemmers, zoals het dan maar zo mooi mag heten, zeker, die traditie weer terug kunnen brengen.
2: En we zullen nog, het moment dat we dit aan gaan bieden aan Provinciale Staten van Gelderland, zullen we dat natuurlijk ook vastleggen en ook met jullie delen.
0: Ja, ja? Dankjewel. Goed. Bob Roelofs, Arnhem Centraal.
2: Fijne avond.
1: Fijne avond.
2: Dag. Dag.

0: ver, maar dan ook ver voordat ik geboren was. Long Tall Ernie and the Shakers en Do You Remember?
1: Ja, Do You Remember? Long Tall Ernie and the Shakers uit Arnhem, hè?
0: Uit Arnhem.
1: Voor alle duidelijkheid, ja, hè? De echte. De echte.
0: Ja, als je het dan toch over Arnhem hebt, hè, met de geel-zwarte vlaggetjes. Ja, dan moet er ook een Arnhems plaatje tegenover staan,
1: vind
0: toch?
1: Vind ik ook. Nou, die geel-zwarte vlaggetjes gaan we wat mee doen. Maar dat gaan we straks nog eventjes bedenken en wellicht met onze luisteraars delen.
0: Ja.
1: We gaan even naar Duif. Want in het kader van je moet niet over je burgers praten, maar met je burgers, heeft de gemeente Duiven een toch wel aardig initiatief genomen. Die hebben 5000 brieven verstuurd aan willekeurige inwoners over ideeën en zaken afvalinzameling en scheiding en dat soort zaken. En ja, degene die daar het meest van kan vertellen is de wethouder in Duiven, Marlijn de Jonge. Goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Marlijn, voordat we met de deur in huis gaan vallen, 5000 brieven. Hoeveel inwoners heeft de gemeente Duiven?
2: Ja, we hebben 25.000 inwoners.
0: Oké.
1: Dus 20% heeft een brief
0: 20%
1: gekregen?
0: 20% heeft een brief gekregen.
2: Ja, ja.
1: Al die brieven zelf moeten ondertekenen?
2: Ik heb ze niet zelf hoeven ondertekenen. Dat scheelt dan weer.
1: Dat scheelt weer.
2: Maar we hebben wel goed over nagedacht van wat gaan we versturen. En dat is dan namens mij verstuurd naar 5000 huishoudens in Duiven.
0: En waarom deze huishoudens?
2: Ja, dat is willekeurig gegaan. We wilden echt een representatieve groep benaderen om te vragen van wil je überhaupt een enquête invullen en om op te halen van hoe ervaart iedereen op dit moment de manier hoe wij afval ophalen. En ook om erachter te komen van waar zouden we nog verbeteringen in kunnen doorvoeren.
1: Ja, even voor de duidelijkheid, want het gaat over een enquête onder de burgers van Duiven over de afvalinzameling, scheiding en dat soort zaken?
2: Ja, klopt, ja.
1: Want wat is de inhoud van de brief? Wat is de oproep aan de burgers?
2: Ja, de oproep is eigenlijk om een enquête in te vullen en aan te geven hoe zij... In de enquête staan allerlei vragen over hoe ervaar je op dit moment de afvalinzameling. En vind je het prettig? Zou je het ook nog op een andere manier willen? Hoe sta je tegenover de ene manier, tegenover de andere manier? Hoe vind je de frequentie? Allemaal van dat soort vragen eigenlijk.
1: Ja, want wat gaat er dan nu niet goed?
2: Het is niet zozeer dat er iets niet goed gaat, maar de afvalinzameling is wel echt in beweging. En het is ook zo dat we echt al best wel een lange tijd bezig zijn om het toch allemaal circulairder te worden. Duurzamer, eigenlijk een transitie van afval naar grondstof. Afval moet niet alleen afval zijn, maar je wilt het liefst hergebruiken als grondstof. En daarvoor is het belangrijk dat mensen goed scheiden. Om ervoor te zorgen dat mensen het ook goed scheiden, is het ook heel belangrijk dat het voor mensen makkelijk is om hun afval goed kwijt te kunnen. En dan zien we een aantal kleinigheidjes hoor. Van bij de papierinzameling bijvoorbeeld, dan zijn mensen nog geneigd om grote kartonnen naast de grijze bak te zetten. Nou, dat kost ons als gemeente wel weer extra geld. Want we hebben een wagenrijder en die is er op voorbereid om die bakken te legen. Maar als zij bij heel veel van die bakken moeten stilstaan en toch weer uitstappen en het papier er apart nog eens in gooien, ja, dan zijn ze gewoon best wel veel meer tijd kwijt. En dat wordt uiteindelijk allemaal doorbelast via de afvalstoffenheffing aan onze inwoners. Dus dan zijn we ook daar nog op zoek van hoe kunnen we dat nou makkelijker maken. Is het misschien niet voldoende hoe vaak wij met de papieren inzameling langskomen? Dus daar staan ook vragen in die enquête zijn van hoe bevalt de frequentie dat wij bij u langskomen? Zou uw voorkeur zijn omdat we in plaats van eens in de 6 weken, eens in de 4 weken langskomen bijvoorbeeld?
1: Ja.
2: Die vragen worden gesteld.
1: Hele praktische zaken. Nou, ja, dus de 5000 briefjes zijn er verstuurd. Nu ben ik, nu ben ik burger 5001. En dan denk ik, ja, dat is jammer. Ik heb die brief niet gehad, dus mijn mening telt niet. Kunnen die mensen ook nog hun mening op een of andere manier kwijt?
2: Nou, we hebben er echt voor gekozen om gewoon een representatieve groep te selecteren. Dus het is heel willekeurig gegaan. Dus je kunt ervan uitgaan dat er echt wel iemand die ook hetzelfde als jou denkt, daar echt wel voor geraadpleegd is. Dat is een beetje het idee van dat je een willekeurige groep benadert. Dat je daarbij alle geluiden die er leven toch wel hoopt op te vangen in de enquêtes die dan worden ingevuld.
1: Is er wellicht ook een mogelijkheid, een website, of dat mensen de enquête elektronisch invullen?
2: Hij is wel echt gericht nu. Er zit ook een toegangscode bij.
1: Okay.
2: Dus het is echt gericht op de mensen die nu deze brief hebben gekregen. Heel willekeurig. Maar kijk, als er iemand is die zich nu geroepen voelt om iets mede te delen... mensen mogen altijd in contact komen met de gemeente.
1: Oké, ze kunnen altijd vragen. Zeg, God, ik zou ook heel graag toch een reactie willen geven. Dan kunnen ze contact opnemen met de gemeente om eens te kijken of ze op een of andere manier die reactie toch kwijt kunnen.
2: Ja, altijd.
1: Tot wanneer kunnen de 5000 ontvangers van de brief reageren?
2: Oeh, dat is een hele goeie. Dat weet ik niet precies. Dat zou ik even moeten nakijken.
1: Het staat in de brief.
2: Ja, het staat wel in de brief, ja.
1: Oké, misschien ook iets over vraag, maar wanneer zouden de resultaten dan bekend kunnen zijn of moeten zijn?
2: We doen dit omdat we bezig zijn met een grondstoffenplan. En daar zijn we druk mee bezig. En we willen dus nu ook vooral de inwoners raadplegen van welke geluiden horen we daar, wat zijn daar, hoe kunnen we het daar ook makkelijk maken. Vervolgens gaan we in november gaan we ook een presentatie geven aan de gemeenteraad. Daarna gaan we verder aan het werk met dat grondstoffenplan. Om die dan vervolgens met alle input die is verzameld. Begin volgend jaar, dus het eerste kwartaal van 2027, hopen we ook een goed grondstoffenplan te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad. Zodat zij die kunnen vaststellen.
1: Goed. Nou, in ieder geval een mooi initiatief om in ieder geval de burgers direct te betrekken bij ideeën die er zouden kunnen leven. Ik zou zeggen, Marlijn de Jonge, wethouder en Duiven, dank wel voor de tijd. En wellicht dat we elkaar over een tijdje spreken.
0: Henk. Ik wil toch nog even wat kwijt. Want Marlijn, je noemt nu al een aantal keren dat het een representatieve groep is. Maar hoe weet jij dat?
2: Kijk, 5000 mensen. Het is niet zo dat we hebben gezegd alleen mensen met die werken in de ene sector vragen hierom. We hebben het echt heel willekeurig. Is het naar adressen gestuurd? En hoe dat precies, welke systematiek daar precies achter zit, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Maar 5000 brieven van de 25.000 inwoners die we hebben, dat is gewoon echt willekeurig gegaan.
1: Ja, maar de
2: brieven zijn... Of ze dat precies hebben gedaan, weet ik niet hoor. Dat zou ik echt moeten navragen.
1: Ze zijn wel geprint op ecologisch verantwoord papier, hoop ik, hè?
2: Dat weet ik niet. Het kan wel het beste zijn. Dat zou wel het beste zijn.
1: Oké, okay, goed. Nou, in ieder geval nogmaals...
2: Houden we rekening mee.
1: Nogmaals, Marlijn de Jonge, wethouder en David, dank je wel. En we houden de vinger aan de pols.
2: Ja, heel goed. Dank je wel.
0: Dank je wel.
1: Fijne avond.
2: Fijne avond, dag.

0: Somber en Homewrecker hier op Connect.
1: Somber, ja.
2: Het is somber.
1: John, dat is echt...
2: Het is echt somber.
1: De afdronk die ik overhoud aan de afgelopen twee uitzendingen over het dossier Piet van Loon.
2: Nou, wacht even, voordat je helemaal negatief gaat worden. Ja? Het heeft wel heel veel inzichten gegeven.
1: Het heeft heel veel inzichten gegeven.
2: Dus zo somber moeten we er niet over zijn.
1: Nee. Maar toch, weet je, waar ik somber van word... als je dan als ziekenhuis op je website schrijft... wij zijn zo transparant en wij hebben de zorg voor onze medewerkers. Wij hebben de zorg, wij zijn zo. Dat je dan uiteindelijk zelf vanmiddag nog een berichtje stuurt. En laat ik het maar gewoon even voorlezen. We hebben gevraagd aan Rijnstaten. Joh, kom eens met een reactie. 3 keer telefonisch, 2 keer schriftelijk. En de reactie is... beste heer Rauwe, zoals beloofd heb ik uw verzoek voorgelegd... aan mijn contactpersoon. Wie? Staat er niet bij. Rijnstaten heeft besloten niet in te gaan op de vragen die u stelt. Met vriendelijke groet, Serge Bekkers, namens Rijnstaten. Dus nog steeds, zoveel jaren na tijd, voortschrijdend inzicht... de bereidheid om gewoon eens toe te lichten waarom je dingen gedaan hebt... of toe te lichten waarom je juist dingen niet gedaan hebt... die is er nog steeds niet.
2: Ja, maar waarom niet?
1: Ja, nou ja, dat blijft hangen. En daar word ik dus somber van. Goed, maar in het kader van je moet niet over mensen praten... maar met mensen praten, hebben wij natuurlijk... hier in de studio zitten. Het onderhavige object, zoals we dat zo mooi mogen noemen. Meneer Piet van Loon. Meneer van Loon, goedenavond.
3: Goedenavond. En zeg maar Piet, want goed, daar sta ik bij onbekend.
1: Dat gaan we dan doen. Goed. Even een korte vraag. Hoe gaat het nu met u?
3: Goed. We zijn zeg maar... na lange tijd zeg maar... nu toch echt goed... aan het terugkomen in de oorsprong van mijn vak en mijn wens om iets aan de gezondheid van kinderen te doen. Maar daar hebben we het straks misschien nog wel even over.
1: Ja, dan gaan we even. Want even terug, hè. Toen Piet van Loon, toen de jonge Piet in de zandbak zat... toen kon hij of brandweerman worden, of hij wilde politieagent worden... of Batman, of iemand anders. Maar hij werd toch arts. Hoe ging dat?
3: Nou, ik wilde helemaal geen arts worden. Want dat was ver buiten de scope van de familie waar ik uitkom. Waar mijn broer de eerste was die ging studeren. Ik wilde sociologie of geschiedenis gaan doen na de HBS. En mijn vader heeft toen gezegd van... ja, maar die is een keer meegeweest naar zo'n lezing over sociologie. Maar dat ga je niet doen. Hè? En boerenzoon, garage houden. En toen ben ik een beetje bij toeval, zeg maar... met een aantal klasgenoten medicijnen gaan studeren.
1: Ja, en dan studeer je medicijnen en dan na verloop van tijd ben je basisarts. En dan?
3: Ja, ik... ben tijdens de studie zeg maar steeds meer geïnteresseerd geraakt in de gewone dingen. Hè? Dus sociale geneeskunde heb je. Hè? Maar ook, ik wilde uiteindelijk huisarts worden of kinderarts. Hè? Dus inderdaad, zeg maar, dicht bij de mensen, dicht op de kinderen.
1: Ja, en toen kwam het vakgebied orthopedie langs.
3: Ja, ook weer volstrekt bij toeval. Hè? Dat een studiegenoot van mij... zeg maar, die wel orthopedie wilde gaan doen... en zeg maar ook tussendoor nog naar de tropen toe wilde... Tegen mij zei van, joh, als jij nog niet weet wat je precies wil... ga dan ook een jaar in het ziekenhuis Zonnestraal... bij professor Koekenberg werken. Daar had hij ongelooflijk veel geleerd, ongelooflijk veel gezien. En dat was zo geregeld, want we hebben dezelfde achternaam. En toen Koekenberg hoorde dat ik ook zo heette... zei hij van, nou, laat hem maar komen. Hè. Dus, en daar heb ik de liefde voor dat vak, hè, zeg maar, echt opgepakt.
1: Ja, de liefde voor het vak. En dan komt op een bepaald moment dat je zegt... nou, hoe ga ik dan verder met die professionele carrière? Dan kun je of in dienst van een ziekenhuis... of je kunt, zoals u gedaan heeft, jij gedaan hebt, Piet... kun je lid worden van de maatschap?
3: Ja, nou ja, ik heb mijn opleiding... tot orthopedisch chirurg, zeg maar, in het Radboud ziekenhuis gehad. Mm-hmm. En daar ook gebleven als junior staflid. Juist ook om daar de rugoperaties te gaan doen. Want ook daar had zich een heel drama afgespeeld. En waren allerlei ruzies en toestanden, zeg maar, er reden voor. Om, uiteindelijk met het inkomen van een nieuwe hoogleraar... de hele rugchirurgie daar aan de kant te gooien. En toen kon ik gelukkig... in Rijnstaten terecht, waar ik in de jaren 80 al anderhalf jaar gewerkt had. En dus veel scoliose problematiek, rugproblematiek, al had meegekeken. De toenmalige orthopeed, die nu 95 jaar is en mij nog steeds volgt en spreekt. De chirurg, orthopedisch chirurg, dokter Steenaert.
1: Kijk eens aan. Dan word je lid van zo'n maatschap. Dan krijg je een aantal patiënten over de vloer. dan kijk je eens heel onerbiedig in het boekje van de standaardbehandelingen en kom je tot de conclusie, niet alle standaardbehandelingen gaan voor deze patiënt datgene opleveren waarvan ik denk dat het zou kunnen zijn.
3: Nou, ik heb natuurlijk al een hele lange tijd in Rijnstaten gewerkt voordat ik zeg maar echt de diepte in begon te gaan, met name over die scoliose kinderen, hè, want wij breesten die kinderen ook. We gaven een stuk plastic waar ze dan ingehangen werden. En ik heb toen, ik ben gaan uitzoeken wat er met de kinderen aan de hand was. Dus ik ben ze veel beter na gaan kijken, echt lichamelijk na gaan kijken, en achter allerlei dingen gekomen die niet meer in onze boeken staan. Ik heb zeg maar een brees ontwikkeld, hè, zodat kinderen met scoliose niet meer geopereerd hoeven te worden. En daar ook internationaal de wetenschap mee gehaald. En, maar ook inderdaad mijn operaties veranderd naar aanleiding van de kennis die ik boven water haalde, wat er met die kinderruggen precies aan de hand is. Mm-hmm. Waar begint dat?
2: Ja, en dat is, hè, want uw operaties werden eigenlijk experimenteel genoemd.
3: Helemaal later, hè? Nee, ik bedoel, dat is pas een kreet geworden, zeg maar, die bij de inspectie voor het eerst uit hun mond kwam.
2: Oké. Want ik wou weten, hè, was er destijds wel wetenschappelijke literatuur die operaties ook uitvoerde en ondersteunde?
3: Zeker. Ik kreeg van andere orthopedische chirurgen uit het land, zelfs van een hoogleraar in Utrecht, patiënten toegestuurd om deze operatie zo uit te voeren. En dat is helemaal niks bijzonders. In plaats van allemaal stangen en staven alleen maar doen, wilde ik dat in het bot de grootste correctie zelf werd aangebracht. Ja, dat is een standaard operatie die we bij de knie, bij de heup, bij de grote teen, hè, dus het corrigeren van de stand van het bot.
2: Ja.
1: Corrigeren de stand van het bot. Wij gaan in het kader van corrigeren even door met een stukje muziek en gaan zo direct weer verder in op het dossier Piet van Loon. En dan met Piet zelf. Is it me?

0: samen met David Guetta. En Save Me Tonight. Jij mag zo meteen. Je gaat me echt te snel nu. Het is... Henk, wat ben je aan het doen?
1: Ja, nee, ik denk, ja, god, ik druk ook eens op een knopje.
0: Ja, ja bedankt. Nee.
1: Ja, dat zal ik jou niet meer doen.
0: Nee. Ik moet gewoon zeggen dat het mijn fout was.
1: Ja, we zitten hier in de studio met Eugène Leenders en Mark Snijders. Die hebben een prachtige podcast gemaakt over de rechte rug, over Piet van Loon. En meneer Van Loon, we mogen Piet zeggen, is hier in de studio. En John, je had in de pauze toch wel een aardige vraag.
0: Ja, want in de podcast horen we eigenlijk hoe... je carrière bij Rijnstate eigenlijk abrupt eindigt. Hè? Maar wat is er volgens u nou werkelijk misgegaan?
2: Nou, dat heeft zeer te maken met zeg maar, de mensen met wie ik in de maatschappij zat. En ik moet het heel vaak uitleggen aan leken, maar ook aan collega's die vragen: wat is er toch gebeurd? Wat is er toch gebeurd? En dan leg ik uit: iedereen weet dat ik daar de scoliosechirurg was, dat ik ingewikkelde rugoperaties deed. En een heleboel weten dat ik me diep in de materie gedoken heb. Hè? En dus de ontstaansgeschiedenis van scoliose en het krijgen van rugklachten. En dus die brace ontwikkeld had. En daar toen binnen no time, en dan zeg ik, dan moet je echt van me aannemen. Binnen no time, twee van mijn maten zich tot de Trump en de Pence in mijn leven ontwikkelden. En dan vraag ik aan iedereen, weet je nog hoe Trump met Hillary Clinton omging? Ja. Die is gek en die moet opgesloten worden. Precies dat hebben twee van die maten, hè, dus Trump en Pence, in de opleidersvergadering van de Nederlandse Orthopedische Vereniging gebracht, zonder dat ik daar iets van wist of iemand anders uit de maatschappij, dat Piet van Loon psychotisch was geworden.
1: Ja, maar voor alle duidelijkheid, er waren op dat moment geen calamiteiten, er waren geen langdurige klachten over Piet van Loon, er waren geen brieven bij Rijnstate begin gekomen, er stonden geen patiënten met grote vlaggen voor de deur die Van Loon heeft mijn rug verkloot, om het allemaal even plat uit te drukken. Nee, dat was niet aan de hand.
2: Nee, het is natuurlijk complexe wervelkolomchirurgie. Bij complexe wervelkolomchirurgie, daar kun je complicaties hebben. Vooral de wat late complicaties, als de botten zeg maar niet de stevigheid geleverd hebben die dus, nou ja, de schroeven en de staven, zeg maar, die je bij dat soort operaties hoort te plaatsen. En, maar dat was het.
1: Dat was het.
2: Maar er was ook veel weerstand daar weer tegen. Want de maatschappij verdiende niks aan mij meer.
1: Nee, want er was geen zo'n beroemde behandelcode, die was er niet, hè? Dus je kunt beter twee knieoperaties per dag doen dan anderhalve dag over zo'n complexe operatie.
2: Ja.
1: Twee knieoperaties leveren eenmaal meer centjes op.
2: Ja.
1: Dat speelde ook op dat moment. We gaan even zo direct constateren dat dan komt er een afscheid van de maatschap. Hoe dat gegaan is, dat staat in de podcast te beluisteren. En dan komt er een vaststellingsovereenkomst. En dan denk je als normale lezer van het verhaal en luisteraars, nou, die vaststellingsovereenkomst komt er. Ieder gaat zijn eigen weg. We zetten er een streep onder. Van Loon gaat links, wij gaan rechts. En klaar. Maar dat gebeurde niet. En daar gaan we straks even naar het nieuws over hebben. Hebben wat problemen met de knopjes, maar het komt goed.
0: Sst, niet verklappen.
1: Nee, is mijn schuld.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Een agent uit Breda is vrijgesproken van computervredebreuk. De 38-jarige Bilal A. zou bijna 30 keer onbevoegd informatie hebben opgezocht in politiesystemen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 60 uur taakstraf. Het gerechtshof vindt dat er te weinig bewijs is. A. zocht onder meer op kentekens, telefoonnummers en burgerservicenummers. Volgens het hof is niet bewezen dat hij daarbij onbevoegd te werk ging. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. En tot zover het radio nieuws.
0: Dit is

0: Post Malone, Samveld en Rani hier op Connect. And we are never going home, Henk.
1: We are never going home. Nee, want we zitten hier nu even lekker met Eugène Leenders en Mark Snijders. Die de mooie podcast De Rechte Rug hebben gemaakt. De Rechte Rug, voor alle duiligheid.
0: Juist. Ja. Derechterug.nl.
1: Ja, maar als je naar rechter

0: weer proces voor mij aangevangen. He, de raad van bestuur toen. Een ruggengraatloze man, maar goed, ik bedoel, dat mag natuurlijk ook in deze wereld. Die heeft dus feitelijk de advocaat van het ziekenhuis erbij gehaald om, zeg maar toch iets te doen wat eigenlijk helemaal niet kan. Want in die vaststellingsovereenkomst, die is klip en klaar en heel duidelijk. En finale kwijting en... Ik kreeg mijn onderzoeksresultaten mee. Ik kreeg de mogelijkheid om later mijn behandelingsresultaten nog te onderzoeken. We hebben de berichtgeving naar het ziekenhuispersoneel en de huisartsen mogen opstellen. Heeft het ziekenhuis niks mee gedaan. Die is never nooit gepubliceerd of doorgegeven. Maar die advocaat, of hij zich nou op zijn pik getrapt voelde, dat weet ik niet. Maar die heeft kennelijk zoiets gezegd van... ja, maar jij heeft toch allemaal rare operaties en zo... en jullie waren toch zo... er was toch van alles misgegaan en zo. Dus die is toen... hij is zelf hoogleraar gezondheidsrecht aan een universiteit in Groningen. En die heeft een van zijn juristen die bij hem daar op die faculteit werkte... die getrouwd is met de hoogleraar orthopedie in Groningen... gevraagd, kun jij niet naar een paar casussen kijken... wat hier in Arnhem gebeurd is.
1: Ja, wie heeft die casus uitgezocht?
0: Ja, dat weet ik wel. Want dus dat zijn de achterblijvers geweest.
1: Ja, dus dan ga je 10 casussen ga je dan zoeken. Die leg je voor aan 2 hoogleraren. En die schrijven een rapport. En de conclusie van dat rapport is... nou, wat heeft die van loon lopen klooien? Laten we maar eens met die 10 patiënten contact opnemen. En laten we proberen om ze wat geld te bieden. En houden ze mond dicht.
0: Ja, nee, er zit nog een heel verhaal tussen. Ik bedoel, dat rapport wat zij geschreven hebben, dat is een rapportje. Dat was 1 A4'tje per patiënt. En dat hebben ze alleen maar kunnen overnemen uit de geprinte brieven en operatieverslagen. En toen bij de eerste, dat hebben wij pas uit de beantwoording door minister Schippers van de vraagstelling van de ombudsman... hebben wij dat boven water gekregen. Dat er een meeting geweest is met de inspectie. Voor het eerst. Waarbij een van die hoogleraren ook aanwezig was. En die beklaagde zich erover dat hij niet alles had.
1: Oké. Okay. Dus op basis van een, zouden mensen zeggen, geframed dossier... conclusies getrokken. En die conclusies waren niet mis. Althans, per A4'tje werd het dan aangegeven... Maar van de duidelijkheid, Piet, ik neem aan dat toen die hoogleraren dat onderzoek deden... dat ze uitputtend met jou gesproken hebben.
0: Nee, hè, dat is dus... ik kreeg dus een half jaar later, in 2008 was dat... kreeg ik van mijn advocaat waar ik afscheid van genomen heb... Jan Loorbach uit Rotterdam... ja, er is, ik heb contact gehad of gekregen met de advocaat van het ziekenhuis... En er is een heel onderzoek gedaan door hoogleraren. En hier is dat. Dus die stuurde een heel pakket op. En er wordt gevraagd of u maar met de hoogleraar zelf contact wil opnemen... om daar iets over te zeggen. Nou, ik was natuurlijk woedend. Mm-hmm. Woedend toen ik dat las. En zeker wat daarin stond. En dus ik heb onmiddellijk bij Rijnstaten geëist... dat ik al de dossiers van die 10 patiënten weer kon inzien... Maar dan op dezelfde manier zoals die hoogleraren dat gehad hadden. Ik zeg van, jullie hebben dat opgestuurd, dus ik wil precies hetzelfde zien. En dan wil ik de status erbij hebben en foto's kunnen kijken. Dus ik heb de hele dag met de juristen van het ziekenhuis in het Velpse ziekenhuis... in het röntgendossier en al die statussen gekregen. En in die status, die dus, daar zaten nog bladzijden in... die dus niet naar die hoogleraren zijn gegaan. Want zij hadden, dat was... zijn klacht van die ene hoogleraar... dat hij niet het volledige persoonlijke dossier van mij had. En in dat persoonlijke dossier... daar stond bij die 10 patiënten... laat ik het maar even zo noemen... daar stond er een klein pijltje... is nog ontevreden of weet ik veel wat... of klaagt hierover of daarover. Pijltje, raad van bestuur.
1: Ja, uiteindelijk heeft Rijnstaten... om hun moverende redenen... contact gehad met die patiënten... en die mensen een schikking aangeboden. Ook daar ben jij niet in betrokken geweest... Nee. En dan denk je, klaar. Maar dan gaat het verder, want dan wordt er een klacht ingediend... als een onderzoekverzoek bij de inspectie.
0: Nou, het is nog stuitender, want op het moment...

0: moment zeg maar dat het overleg voor de eerste keer met de inspectie was en de inspecteur aan het eind. Hè, want mijn collega's, ja, hij heeft ook een keer een linkerheup geopereerd, terwijl het een rechter moest zijn en zo. Ja, dank je de koekoek, dat heeft die mevrouw mezelf gevraagd.
1: Ja.
0: En de inspecteur die vraagt van, weet Van Loon hiervan hè, dat onderzoek gedaan is? Nee, dat was nog niet zo. Nou, dan moet hij eerst hoor en wederhoor moet er komen. En we zullen dat definitieve rapport dan af moeten wachten. Nou, en dat definitieve rapport, dat was gewoon precies hetzelfde als die 10 bladzijden die ik in eerste instantie daar in het ziekenhuis bekeken heb. En ik heb daar, na die dag dat ik daar gezeten heb, heb ik een enorm... ben ik al die casussen heel duidelijk zeg maar gaan. Ik heb een heel groot commentaar geschreven. Maar ik ben eerst naar die hoogleraar toegegaan, dus helemaal naar Groningen. Nou, die hadden er helemaal geen zin in en die hadden ook de foto's niet klaargelegd en zo. En we hebben over één patiënt nog rechtstreeks. Ja, maar Piet, je weet toch dat mensen met lage rugklachten, daar doen we toch niks aan? Ja, hallo. He, dit waren ernstige, ingezakte ruggen bij volwassen mensen. He, dus het waren geen scolioses, het waren echt het grootste drama wat zich in ons volk nu aan het ontwikkelen is. Dat onze ruggen instorten en grote problemen geven.
1: Nu was het zo dat die onderzoek en geweest. Je hebt daar geprobeerd de hoor en wederhoor te laten plaatsen. Dat is niet gebeurd. Maar uiteindelijk gaat dan de inspectie toch een onderzoek starten.
0: Ik wist dat allemaal dus helemaal niks van. Hè, dat de inspectie in beeld zou komen. Hè, bedoel, dat stond er ook helemaal niet bij. Ik denk, ja god, misschien een verzekeringsmaatschappij. Je weet het niet. Maar op hetzelfde moment dat ze feitelijk dus dat rapport over de schutting van de inspectie gegooid hebben, hebben ze dat direct gedaan bij de zorg, de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis, Medirisk. Feitelijk zijn dus de ziekenhuizen de eigenaar van deze verzekeringsmaatschappij. Dus die staan bekend dat ze alles wat er aan klachten zeg maar binnenkomt, helemaal afdouwen.
1: Piet, even verduidelijken. Klachten, maar niet klachten van patiënten, toch? Hè?
0: Normaliter als je patiënten wel klachten indien. Maar zij kregen dus een stapeltje van 10 namen.
1: Ja.
0: En daar dat rapportje van die hoogleraar erbij. Met het verzoek om die mensen, zonder verder onderzoek, het dan maar een schikking te gaan treffen. Ja. Dus die mensen die kregen doodgewoon een brief thuis van Medirisk. U krijgt, we hebben begrepen dat u ontevreden was over de operaties. En u weet misschien dat er een kwaliteitsonderzoek gedaan is naar de rugoperaties van dokter Van Loon. En wij brengen u in contact met een bureau wat met uw schadevergoeding zal gaan regelen. Dus er is niet één keer, hè, want normaliter, als je bij dat soort aansprakelijkheidsverzekeraars een klacht indient, dan komt er altijd een onafhankelijke expertise door een andere orthopedisch chirurg of een andere chirurg of wat dan ook, zeg maar. Nee. En dat is dus niet gebeurd.
1: Nee, je zou kunnen zeggen dat het ziekenhuis dan in de paniekkramp schiet en denkt, nou, laten we maar vlug via de verzekeraar afhandelen, dan zijn we daar klaar mee.
0: Ja.
1: Maar dan gaat die inspectie toch een onderzoek doen. En dat onderzoek dat liep geweldig. Nou ja, geweldig. Daar hebben we nog wel wat over te vertellen, zo direct na de muziek.

0: Too Many Broken Hearts, Jason Donovan hier op Connect. Ja, Henk.
1: Ja, we gaan verder. Even op het risico dat we de podcast hier op de radio nog overdoen. Dat gaan we niet doen. Maar wat er even van belang was, op een bepaald moment...
0: Welke podcast?
1: De podcast De Rechter.
0: Oh, oké. Okay.
1: Hey, die zijn de Mark Snijders. Die kun je beluisteren. Dan hoor je dat hele verhaal in detail. Ja. Hey, maar dan uiteindelijk... De inspectie gaat onderzoeken. Dat wil zeggen, ze hebben jou natuurlijk gebeld. Piet, we gaan een onderzoek naar je doen en wil je komen? Of ging dat dan anders bij het onderzoek?
2: Het ging anders, hè. Dus ik werd opgebeld. Of mijn collega in het ziekenhuis waar ik werkte werd opgebeld. Ze waren op zoek naar mij. En ja, weet het. U weet toch wel waar wij over bellen? Ik zeg, nee, ik heb geen flauw idee. Vertel. Ja, u weet toch wel dat er een onderzoek door hoogleraar is gedaan naar de operaties? Ik zeg, ja, maar... Maar daar heb ik een heel groot commentaar op geschreven. Ik heb dat rapport eigenlijk naar de grond geschreven. En dat had hij dus niet gehad.
1: Nee.
2: Dus het ziekenhuis heeft hem dat onthouden. Dat ik een rapport geschreven had.
1: Okay.
2: Dus die... we zouden graag willen dat u langskwam. In Zwolle was dat toen. En ik zei, nou, ik neem iemand mee. André Soeterbroek, dat is degene zeg maar, die mij 15 jaar lang al begeleidt en adviseert. u mag uw advocaat meenemen. Nee, ik zei, dat is geen advocaat. Dat is iemand die van de hoed en de rand weet wat er zich heeft afgespeeld. Nou ja, goed, en toen, dat eerste gesprek, dat was... Zij waren flabbergasted. Want een van de inspecteurs die daar zat... die had vroeger in het Rijnstaten ziekenhuis gewerkt. Die kende mij, die wist wat voor grote operaties ik deed... en wat voor een soort dokter ik was. Dus dat gesprek eindigde van... God, ja, we hebben hier te maken met een hele goede arts. We hebben te maken met een hele goede orthopedisch chirurg... en mogelijk ook met een goede rugchirurg. Maar er hangt boven de markt dat u experimentele operaties heeft gedaan. En daar willen wij natuurlijk toch wel van weten of u dat volgens... de richtlijnen die daarvoor zijn, zeg maar. Ik zeg, nou, spijt me zeer, maar u zult niks vinden, zeg maar. Dat is zo ingewikkeld werk, daar zijn geen richtlijnen voor.
1: Nee, die details staan in de podcast, die kunnen mensen daar beluisteren. Maar uiteindelijk, de inspectie hobbyt, zo noem ik het nou even, hobbyt een tijdje door. En dan komt er een bepaald moment dat de inspectie zegt van... ja, weet je, we weten het eigenlijk ook niet meer. We zijn er wel een beetje klaar mee. Dan zegt Piet Verloon natuurlijk, ja, nou, fijn. Of Piet Verloon wordt boos en zegt... hé, maar wacht even, jongens, hier wordt mij een onrecht aangedaan. Hier krijg ik een onderzoek wat uiteindelijk stuk loopt. Ik ga een stapje verder, ik ga naar de ombudsman.
2: Ja, van tevoren was ik er al achtergekomen... dat de inspecteur ontslagen was. En dat een drama heeft zich afgespeeld in Groningen... waar hij, zeg maar, ook de schuld van kreeg. Dus wij zijn uiteindelijk naar de hoofdinspectie. Niemand kon mijn dossier meer vinden in Zwolle. Dus wij zijn naar de hoofdinspectie in Utrecht gestapt. En we willen er toch maar een netjes eind aan maken en zo. En toen bleven ze een beetje hangen op het idee... tenminste, ze wilden graag dat ik dat ging ondertekenen... dat ik dit soort operaties alleen nog maar in academische omgevingen zou gaan doen. Dus ik zei meteen, nou ja, als je dat gaat zeggen... dan kan de Maartenskliniek in Nijmegen wel sluiten. Dus uiteindelijk kwam er een afsluiting. Zeg maar dat zij geen onderzoek hebben kunnen doen, dat het mislukt is, dat bla bla bla. Dus ik werd weer helemaal vrijgegeven en mocht staan wat ik wil.
1: Hartstikke mooi.
2: Want er was gewoon eigenlijk voor hun niks meer te
1: doen.
2: Vast te leggen.
1: Daar was jij niet blij mee uiteindelijk?
2: Daar was ik, nee, zeker niet.
1: En toen dacht jij, ik heb twee mogelijkheden, ik laat het overrusten. Of ik ga toch nog eens even kijken wat de ombudsman daarvan vindt.
2: Nou ja, omdat die twee trajecten altijd maar langs elkaar heen liepen. Want zo gauw ik snapte dat de inspectie... Nou, want ik wist over die zaak met Mederis, wist ik helemaal niks. Nee. Dus pas nadat ik de eerste gesprekken met de dinges had... toen zei een collega van mij waar ik in Apeldoorn bij werkte... van kan het zijn dat ik een van jouw patiënten voor een expertise heb gezien? En dat bleek dus een van die 10 te zijn.
1: Ja.
2: En toen ben ik onmiddellijk naar dat Mederis gaan bellen... van wat is dat nou toch? En toen bleken al die andere 9 daar ook aangemeld te zijn. Om en uit. Eén mevrouw heeft daar altijd van gezegd... dat daar wil ik niks mee te maken hebben, want de dokter Verloon is prima. En dus ik kon bij de inspectie ook zeggen van... ja, 1 operatie heb ik niet zelf gedaan. Ik heb erbij gestaan, maar dat was niet mijn patiënt. 2... er was dus al een patiënt die had gezegd van... ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Ik heb die mevrouw later in Doetinchem nog teruggezien. Dus het was gewoon een zeer wankel rapportje.
1: Ja.
2: Wat de inspectie had. En die hebben toen aan andere hoogleraren proberen te vragen. Van, willen jullie dat doen? En eentje uit Amsterdam die heeft dat toegezegd. Die wilde dan ook een andere rugchirurg. En die hebben na een aantal maanden hebben ze zich teruggetrokken. Zonder ook maar iets aan te geven. Ze waren als de dood dat ze voor dezelfde stommiteiten zouden worden. afgestraft die Groningse hoogleraar dus eigenlijk al gehad hadden.
1: Goed. Even, want in de podcast wordt daar heel diep op ingegaan. Dat hoeven we nu niet doen. Dan komt er het moment dat jij zegt van, jongens, hier wordt mijn onrecht aangedaan. Ik ga naar de ombudsman.
2: Ja, eerst een klacht ingediend bij de inspecteur-generaal.
1: En die,
2: het heeft wel te lang geduurd. Maar we hebben verder niks fouts gedaan. En toen kwam er een nieuwe inspecteur-generaal. En heb ik dat weer, aangegeven. Ik laat er mijn juristen naar kijken en zo. En daar kwam er op een gegeven moment. En toen kwam er eerst een brief van, we willen misschien tot een schikking komen of een goede afsluiting. En een paar weken later kwam er een brief. Nee, dat doen we niet. Hè. Dus wij hebben niks verkeerds gedaan. En we kunnen nergens vinden dat wij iets raars gedaan hebben.
1: Goed.
2: En toen ben ik naar de ombudsman gegaan.
1: Oké. Ombudsman, doen ze het direct even naar de muziek.

0: Jenny B en Wanna Get Your Love hier op Connect.
1: Ja, hier op Connect. Om te voorkomen dat wij de podcast helemaal het radio nog eens overdoen. Want nogmaals...
0: Dan zitten we nog een paar uur, Henk.
1: Ja, er zitten te veel...
0: Want even, daar ben ik dan ook even... we hebben de podcastmakers hier ook zitten. Heren, hoe lang hebben jullie hier nou over gedaan? Over deze 4 afleveringen?
2: Nou ja, daar zijn maanden, vele maanden overheen gegaan... voordat we dat allemaal bij elkaar hadden. Daar zijn heel wat uurtjes ingegaan. En ik heb het al eerder gezegd... zonder dat Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten... was het niet eens mogelijk geweest om dit te doen. Maar zoals jullie volgens mij ook een beetje nu erdoor gegrepen zijn... zoals je dit hoort, zo zijn wij er ook wel echt door gegrepen. Ja. En we hebben echt gedacht van nee, wij moeten... dit uitzoeken en zo helder mogelijk neerzetten.
3: Ja, de moment dat je denkt, kan niet meer stoppen ermee eigenlijk. Nee. Dat komt als het, ja, dat weten jullie dus ook, als het je hart raakt of je buik raakt, dan denk je, ik wil door.
0: En dan moet je door. Zeggen,
3: ja, nu moeten we er ook ergens aan een dag een eind maken. Want hè, toch, dat hebben we ook wel eens tegen elkaar gezegd.
1: Ja. We gaan even terug. Hè. Dus de inspectie die doet een onderzoek. Dat loopt stuk, zoals het zo mooi heet. En dan ga je uiteindelijk zo ook richting de ombudsman om te vragen, wat vind je nou van dit proces? En de ombudsman heeft daar een rapport voor geschreven. En dat rapport is uitputtend behandeld. Of wat is met dat rapport gebeurd?
4: Dat rapport, ja, dat heb ik in dank natuurlijk aanvaard. Wij hebben natuurlijk ook de eerste beantwoording van minister Schippers... hebben wij goed doorgenomen. En daarin stond iets heel bijzonders. Hè, waardoor ik ook denk, dat weet ik niet... dat er iemand uit het Rijnstaten ziekenhuis meegekeken moet hebben bij die beantwoording. Mm-hmm. Want daar stond in dat een aantal stukken gebruik gemaakt waren... die niet bestemd waren voor de aanvrager. Dus Piet van Loon, aanvrager van het rapport van de ombudsman.
1: Ja.
4: Dus wij hebben de ombudsman gebeld, meester Brenninkweijer was dat toen nog. En die zegt... ja. Er staat hierin, wat zijn dat dan? Ik bedoel, is dat in iets heel geheims of weet ik van wat? Hoe zijn dat dan toch privébrieven van patiënten of zo die iets gezegd hebben? En nee, dus hij heeft gekeken en hij zegt, nee, ik stuur het jullie. En daar zat dus het eerste gesprek in Rijnstaten met de inspectie zat daarin.
1: Ja.
4: Ik heb jarenlang aan de inspectie gevraagd, laat me weten wat er nou precies op papier is gezet, zeg maar, rond jullie binnenkomst.
1: Nu is die ombudsman is daar vrij duidelijk in geweest. Hè? Conclusie, het onderzoek van de inspectie... maar ook de manier waarop Piet van Loon behandeld is... is niet de manier waarop wij hier in Nederland met elkaar omgaan. En dan komt er uiteindelijk toch een brief van de inspectie... met een excuses van de minister.
4: Ja. Hè, dus wij werden... Nee, er zat nog een stap tussen. Okay. Want ze hebben dus 2 keer de inspecteurs-generaal gezegd... van nee, we hebben niks verkeerd gedaan, dan weet ik wel wat. En toen die... tweede keer, zeg maar, dat er heel duidelijk gezegd wordt... nee, dat is... wij hebben dat wat de ombudsman zegt... eigenlijk pakken we dat niet als zijnde een onrechtmatige daad. Ja, want daar gaat het dan om.
1: Brenninkmeijer werd eigenlijk ook door de inspectie weggezet als van... God,
4: dus ik heb het bureau van de Nationale Ombudsman weer benaderd. En die zeiden, ja, jemine. Dus ik heb er een nieuwe brief naar de inspecteur-generaal geschreven. Want dan had je ook een nieuwe casus... Want de ombudsman kan geen casussen van 3 jaar daarvoor en zo. En die waren zo geschrokken, zeg maar, van dat antwoord wat daaruit gekomen was. Die had gezegd, dit kan zo niet langer.
1: Ja.
4: Dus toen zijn ze, wij gaan zorgen dat er een gesprek komt.
1: Ja, en dat gesprek heeft plaatsgevonden.
4: En dat was gelukkig een hele nieuwe, zeer ervaren, prachtig mens. Die is ook later de inspecteur-generaal geworden, mevrouw Eckenhausen. En die heeft bij het begin van het gesprek... waar dus 2 juristen van de Nationale Ombudsman bij waren... en het geheel voorzaten... die heeft gezegd, meneer Verloon, ik heb met de voorzitter van de vergadering... afgesproken dat ik u als eerste wat ga zeggen. En ze zegt, wij gaan u in alles gelijk geven. En dus wij zijn in tranen uitgebarsten... Mm-hmm. dat bij het begin van het gesprek meteen op tafel werd gelegd.
1: Ja.
4: Dat zij het fout gedaan hadden.
1: Helder. Dan is dat klaar.
0: Ja, wacht even. Ja? Want ik zie gewoon, dit doet nog steeds wat met je.
4: Ja, absoluut. Dit hele traject is zo, zo ingrijpend geweest in mijn hoofd, in mijn lichaam en in mijn alles. Dat is echt, ja.
1: Ja, dat doet heel veel pijn. Nu is het zo dan de ombudsman, die geeft dat aan, de minister geeft excuses. Dan verwacht je van, nou, Rijnstaat gaat er ook wat mee doen. En dan vind ik het even aardig om even te refereren naar de Gelderlander van 16 januari 2019 en Omroep Gelderland, die over het verhaal berichten. En dan komt er iets heel bijzonders, want Rijnstaat zegt dat het ziekenhuis niets verkeerd heeft gedaan. Die voelt er niets voor om excuses aan te bieden. En dan letterlijk gequote, de hoogleraren hebben 10 patiëntendossiers gelicht, waarvan bij 9 is vastgesteld dat diagnose en behandeling niet juist waren, zegt woordvoerder Maaike de Ridder. Voor alle duidelijkheid, wat Maaike de Ridder daar zegt, is pertinent onjuist. Het is bewezen dat dat dus niet zo is. Punt 2. Omroep Gelderland. Ja? De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft geen inhoudelijk oordeel geveld en verandert ook niets aan onze inhoudelijke klacht, zegt een woordvoerder. Een klacht waarvan jij nooit op de hoogte bent gebracht. Dan vraag je af welke klacht, welke inhoud. En dan nog mooier, dan zegt Rijnstaat, er zijn rechtszaken geweest. Wij zijn overal in het gelijk gesteld. Voor ons is deze zaak nu echt afgedaan, aldus de woordvoerder. Welke rechtszaken? Welke uitspraken? Want als men, en daar wil ik dan toch proberen tot een einde komen, verwijst naar het zogenaamde scheidsgerecht, dan moeten we constateren dat daar duidelijk is gebleken dat op het moment dat je komt met getuigen décharge, die worden niet gehoord, die worden aan de kant geschoven, en de mensen van Rijnstaten mogen daar alles zeggen. Wij hebben Rijnstaten geprobeerd om nu de mogelijkheid te bieden alsnog openheid van zaken te geven, en dat doen ze niet. De enige reden die ik kan bedenken is heel bijzonder. Want, let op, de huidige bestuursvoorzitter, mevrouw Brinkdame, die vanaf 1 september jongstleden voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstaten is, was in de tijd van 2008 tot 2011 de manager marketing communicatie van Rijnstaten. Zij was nauw betrokken bij de woordvoering en de strategie in zaken dossier Piet van Loon. En ik vind het heel vreemd, ik denk dat ik wel weet waar het zit, dat je dan achteraf niet de bereidheid hebt en het fatsoen om alsnog nu na zoveel jaren een kop koffie te drinken met Piet van Loon en eens te vertellen waarom men toen de tijd zo heeft gehandeld. John.
0: Ik vind het een mooie afsluiting inderdaad. Hè. En mensen moeten daar echt die podcast gaan luisteren. Derechterrug.nl. Maar Piet, ik wil je nog één vraag stellen. Wat heeft deze affaire eigenlijk uiteindelijk met je gedaan als arts? En misschien nog wel belangrijker, wat heeft het gedaan met jou als mens?
4: Nou ja, als arts, ik kon dus nergens meer tussenkomen. Je krijgt, omdat zeg maar, ik in de opleidersvergadering van de NOV als psychotisch ben bestempeld. Dus daar is een. Nou ja, daar kun je niet tegen verweren. Ik bedoel, dat is zo. Ik ben echt burn-out geraakt in die fase dat zij zo met mij om zijn gegaan. En dat, want ik had alle medewerking van het wetenschapsbureau, van de fondsenverwerver van het ziekenhuis. Ik had een coach betaald gekregen door het ziekenhuis, door die vorige, om zeg maar dat werk en dat onderzoek allemaal voor elkaar te krijgen. En dan word je in één klap in de orthopedische wereld, want daar gaat het natuurlijk om, zeg maar, als gek. En met het binnenkomst van de inspectie, dan zeiden ze, ja, Jezus, ja, dan moet er natuurlijk wel heel wat aan de hand geweest zijn met die arts. Dus mijn carrière is inderdaad een spaak tussen de wielen. Zeg maar, feitelijk tot stilstand gekomen.
1: Ja.
4: Niet helemaal, omdat ik buitenom. Maar ja, het heeft mij natuurlijk geestelijk enorm veel gedaan. Enorm veel gedaan.
1: Dat is voor je te stellen. Wat ik trouwens aan deze zaak bijzonder vind, dat jij gaat naar het scheidsgerecht, dat staat allemaal in de podcast, kunnen mensen luisteren. Maar dat de voorzitter van de maatschappij, waar je toen glazen mee gehad hebt, meegegaan is naar het scheidsrecht om jouw zaak te bepleiten.
4: Ja. Ja.
1: En ik denk dat dat voldoende zegt dat de mensen waar je eerst aanvankelijk, zou bijna zeggen, ruzie mee hebt gehad en dat er vervolgens een vaststellingsovereenkomst komt, dat die mensen uiteindelijk aan het eindverhaal meegaan om jouw zaak te bepleiten.
4: Nou, iets genuanceerder, want die voorzitter was een algemeen chirurg. Ik zat in een maatschap met 6 orthopeden en 10 algemeen chirurgen. En die algemeen chirurg die wist helemaal van niks. Die snapte er helemaal niks van. En ja, het ging over gevaarlijke en moeilijke operaties en zo, maar ja. En die voorzitter die was daar heel stellig in. Maar jullie hebben toch altijd patiëntenbesprekingen van tevoren? Er wordt al van alles en nog wat wordt er gedaan. En we hebben ieder jaar complicatiebesprekingen en zo, waar ik de woordvoerder of het management van deed. Dat is, ja, dat zo iemand die dus van de hoed en de rand wat er precies in het ziekenhuis zich heeft afgespeeld, niet door dat scheidsgerecht gehoord is, gewoon aan de kant geschoven. En het geldt natuurlijk ook voor professor Grotenhuis, die inhoudelijk, vakinhoudelijk, heel goed wist waar ik mee bezig was en waar ik voor stond en waar ik voor sta.
1: Ja,
4: ja,
1: helder. Wij merken aan jou dat deze zaak weliswaar misschien in het hoofd is afgerond, maar het hart nog zeer bloeit. Het vuurtje wakkert nog steeds. Het vuurtje van Piet van Loon, de arts die met al zijn kennis en kunde heeft geprobeerd om patiënten met complexe rugproblemen toch een nieuwe toekomst te geven. Ik zou zeggen, beste mensen, luister naar de podcast. Wij gaan toch proberen links en rechtsom eens te kijken of we bij de Drentstaten toch niet een of andere reactie kunnen krijgen. Ik vind dat een ziekenhuis wat roept, wij zijn zo transparant. Wij komen op voor onze patiënten, wij komen op voor onze medewerkers. Dat die gewoon de plicht hebben hier een reactie op te geven. Of een reactie waarom ze niet willen reageren, want ook dat ontbreekt. Onduidelijk, onaanvaardbaar en onacceptabel. Wat ik in ieder geval aan Piet van Loon wil vragen is het volgende. Heel veel van onze luisteraars die zeggen, hey, scoliose, hoe zit dat nou? Hoe werkt dat nou? Wat is dat nou precies? Mogen we aan jou vragen, Piet, om jouw vakkennis een keer met onze luisteraars te delen, om eens gewoon in te gaan op die rugproblemen, wat dat nou is, zodat je in ieder geval via ons een groot podium krijgt om jouw kennis en kunde toch nog te verspreiden. Want ik denk dat je daar recht op hebt en onze luisteraars ook. Dank je wel voor je aanwezigheid.

0: hier op Connect. I love life. Ja, en dat is wat wij moeten doen, hè?
1: I love life. Ik
0: hou van het leven, jongens.
1: Ja, John, ik moet je eerlijk zeggen, de muziek die appt wat weg, maar dat verhaal van Pieter Verloon appt bij mij niet weg.
0: Nee, blijft hangen, hè?
1: Het blijft hangen. En ik moet je eerlijk zeggen dat, ja, ofschoon Rijnstaten ook vandaag weer zegt, hè, zoals beloofd heb ik uw verzoek voorgelegd aan mijn contactpersoon, en Rijnstaten heeft besloten niet in te gaan op vragen die u stelt. Met alle respect, dat is fijn dat ze dat vinden, maar ik denk dat we toch nog eens even wat door moeten pakken. Want ik vind dat dit verhaal een vervolg verdient. En dat hier, zoals het zo mooi heet, de onderste steen boven moet komen. Hoe en op welke wijze wij dat binnen de NLPO en binnen de NPO gaan oppakken, weet ik nog niet. Maar we gaan ermee door.
0: Wij gaan ermee door. Ja. Dit heeft ons wel aangegrepen. En het is nog niet klaar.
1: Het is nog niet klaar.
0: Wat wel klaar is,
1: dat
0: zijn wij. Althans, jij.
1: Ik ben klaar. Ik ben er klaar mee.
0: Jij bent er klaar mee?
1: Ja.
0: Ik ga gewoon nog een uurtje lang lekkere muziek draaien. En nog even met je het nieuws van de dag doornemen. Ik wil straks ook nog even wat vertellen, want mensen kunnen een of andere petitie tekenen. Daar gaan we dus
1: voor. Voor de vlaggetjes.
0: Ja, voor de vlaggetjes.
1: Ja.
0: Daar gaan we het straks ook nog even over
1: Zeker
0: hebben.
1: Zeker weten.
0: Henk, dankjewel voor vanavond.
1: Jij ook.
0: En tot volgende week.
1: Bye bye.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. En in het Brabantse Baarle-Nassau is een 2 weken oud ezeltje dood teruggevonden nadat het was gestolen uit een ezelopvang. Het dier Pleun is volgens de politie door geweld om het leven gekomen. De politie onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat meerdere mensen betrokken zijn. Intussen waarschuwt de opvang voor een valse doneeractie. Oplichters proberen geld op te halen voor Pleun, maar de stichting benadrukt dat zij zelf geen inzamelingsactie heeft opgezet. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

Martin Garrix, Dua Lipa. Scared to be lonely. Hier op Connect. Laatste uurtje Connected is van start gegaan. Ja, en in dit uur gaan we toch eens eventjes kijken. Want er is een of andere petitie. Je hoorde het in het eerste uur al. Hè, gaan we zo meteen eens eventjes uitleggen wat er nou allemaal aan petities hangt. Wat er allemaal mee bedoeld wordt en wat er allemaal mee kan gaan gebeuren. Daarnaast gaan we het straks nog hebben over een cultuurfondslening die naar een Doesburgs museum gegaan is. En dat is niet te mis, om het zo maar even te zeggen. En natuurlijk, het is de Nationale Week van Lezen en Schrijven die in onze regio van start is gegaan. Dat allemaal het komende uur tijdens Connected. Natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Onder andere Marshmallow komt voorbij, Westlife, Alan Walker, Leila Kay, Armand van Helden, ze staan allemaal voor je klaar. Maar eerst deze, van Bauza, dit is Magnetic.

De man. Met een emmer op zijn hoofd. Marshmallow. Samen met de man die heel veel afgevallen is. Jelly Roll. En Holy Water. Hoorde je hier op Connect. Ja, we hadden het, in het eerste uur hadden we het erover. Arnhem Centraal is een petitie gestart. Voor de vlaggetjes bij de thuiswedstrijden van Vitesse. Weer aan de trolleybussen te krijgen. Ja, mocht je het nou gemist hebben, dan kun je ook gewoon eventjes naar arnhemcentraal.info gaan. En daar kun je ook de petitie gewoon tekenen. En nou ja, het doel van de petitie is, hoe mooi ook, 1892 stemmen, handtekeningen te krijgen. En dan gaan ze die in oktober aanbieden bij de provincie. Dus ja, mocht je nou willen, arnhemcentraal.info, daar kun je de petitie tekenen. Hou er rekening mee, je krijgt een bevestigingsmail en die moet je nog even bevestigen. Ja, ja, een bevestigingsmail om te bevestigen dat je de petitie ook echt getekend hebt. En dan telt jouw handtekening ook mee. arnhemcentraal.info

was dit Never Nooit, maar dan ook Never Nooit een hit geworden van Surreal. Stumbling In. Hij bracht deze plaat uit in 2023, waarna hij viral ging op TikTok. Origineel natuurlijk Suzy Quatro, Chris Norman. Stumbling In. 1978 uit mijn hoofd gezegd. Dat gezegd hebbende, ken je deze nog? Vast en zeker. Alan Walker, Faded, nu op Connect.

0: go and move into the sun.
1: Op Connect. Ja, ik heb mijn feitjespet opstaan. Want wist jij dat Hugel eigenlijk deze platen helemaal geen hit wou laten worden? Nee, hij had deze plaat gemaakt, hè, en daarom duurt hij ook maar 2 minuten 22. Hij had deze plaat gemaakt omdat hij dan zo lekker ingemixt kon worden in DJ-sets. Ja, oké, snap ik. Maar ja, het is nu inmiddels zo'n grote hit. En ja, ik kan niet wachten op een langere versie. En deze dan. Geïnspireerd door de videoclips op Connect, Leila K. en Open Sesame.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat na verwachting vannacht rond middernacht alweer open. En dat is eerder dan verwacht. Een agent uit Breda is vrijgesproken van computervredebreuk. Hij zou bijna 30 keer informatie hebben opgezocht in politiesystemen. En VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: Hey. Come on now, let's go.

Macklemore en Ryan Lewis en Can't Hold Us. Ja, dat dachten ze bij Barcelona vanavond ook. You can't hold us. 5-1 droogden ze Feyenoord af in de Champions League. Ja. En dan denk ik bij mezelf, my, my, my.

10 jaar na hun officiële grote doorbraak. Lucas en Steve en All I Know. Ja, en dit jaar is voor Lucas en Steve sowieso al een zeer productief jaar. Onder andere Believe It, What About Now en Control kwamen dit jaar al uit. En nu dus ook All I Know. Kortom, de heren vieren dat ze 10 jaar echt wel gehaald hebben. En er nog steeds zijn. Ja, deze man is er ook nog steeds. Terug naar 1994. Niemand minder dan DJ Bobo. Dit is Everybody.

0: ze herinnert zich alles wel goed, hoor. Cascade. Niet te verwarren met Cascada. En Deadmau5. Je weet wel, die DJ met zo'n muizenkop. Ja, ik weet niet wat ik heb vanavond. Ik heb emmers op zijn hoofd. Ik heb gezichtsmaskers. Ik heb, muizen op hun hoofd. Ach. Maar wacht even. Nu gaan we het even anders doen. Zit je nu thuis? Heb je die radio aanstaan? Zet hem even een klein tandje zachter. Even een klein tandje zachter. Waarom? Ja, daarom. Ja, heb je gedaan? Goed zo. Dan ga je nu even de lampen dimmen. Ja, ik wacht even op je. Ja. Dim de lichten. Kruip tegen elkaar aan. Want deze is voor jullie. Potverdomme, een stukje candlelight.
1: Freaky baby, oh yeah. Freaky baby. Freaky baby, come on, come on. Freaky baby.

nou maar weer van elkaar af. Doe die lamp maar weer aan. En zet die radio maar weer hard. Ja, het is op de rand van 11 uur. Maar ik heb nog 2 platen voor je, voordat ik naar huis ga. Ik zeg in ieder geval vast dankjewel voor het luisteren. En je hoort mij volgende week weer. 8 uur sharp, samen met Henk. En daarna natuurlijk gewoon gaan we door met Connected tot 11 uur. Nog 2 platen voor je. Eentje van Showtech en de Bassjackers, Friends. Maar zometeen sluiten we af. En dan trek je Nike's even aan. En dan gaan we met de hardcore vibes van June eruit. Ik zeg

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische president Poetin een deal wil sluiten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Trump had hij een goed gesprek met Poetin. Er zou een akkoord ook afhangen van de bereidheid van president Zelensky. Die was vandaag in Oslo voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig zou bij vertrek uit Moldavië bijna zijn geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier Støre. Het is niet bekend hoe dichtbij die drone kwam. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming...

0: gerestaureerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.
2: Voor Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische president Poetin een deal wil sluiten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Uitkeringsinstantie UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat na verwachting vannacht rond middernacht alweer open. En dat is eerder dan verwacht. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen als Ridouan Taghi en Bolle Jos. Uitkeringsinstantie UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Brits Openbaar Ministerie bekendgemaakt. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen als Ridouan Taghi en Bolle Jos. Uitkeringsinstantie UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Brits Openbaar Ministerie bekendgemaakt. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.